0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. De VS heeft zware aanvallen uitgevoerd op Iran. In totaal werden zo'n 80 doelwitten geraakt. Onder meer luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Volgens de VS is het een vergelding voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran laat al weten dat het zelf zal reageren. In sommige golfstaten is daarnet het luchtalarm afgegaan. De VS en Iran praten intussen nog altijd over vrede, of dat is toch de bedoeling. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaat. Dat heeft ze gisteravond gezegd op de Franse tv. Le Pen werd opnieuw veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Al moet ze wel een enkel band dragen en dat ziet ze niet zitten. Journaliste Tessa Rens.
3: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
2: Le Pen zei ook nog dat ze er alles aan gaat doen om te bewijzen dat ze onschuldig is. Op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn 8e finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2. Onder meer met de 8e goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
1: Music matters.

0: met deze week live sessies van Flip Kaulier, Girl House en Come On Come On. En donderdagavond Admiral Freebie, gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee jong, gracias Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelling.
4: Om het terug in je
2: hoofd. Wegstikken, hè.

0: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Willy. Music matters.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit en raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nochtans een akkoord met daarin een staakt het vuren. Maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkelband, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
6: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
5: Jordan Bardella stond nogthans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. De staking bij brouwerij AB InBev duurt voort. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde gisteren niets op. En dus blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel klaagt onder meer over de hoge werkdruk. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten in Vlaanderen is niet asbestveilig. 52% om precies te zijn, blijkt uit cijfers van omgevingsminister Jo Broens.
7: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen, hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk, dat we weten waar, in welke gebouwen is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impact kan hebben op onze gezondheid, dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
5: Hoe dat dan concreet zal verlopen, hangt af van gebouw tot gebouw. We zijn massaal op zoek naar grote schermen. Volgens HLN kunnen verhuurders de vraag niet bijhouden na de winst van onze Rode Duivels op het WK tegen de VS. Festivals, cafés en verenigingen willen nog snel een groot scherm vinden voor de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Ze zoeken zelfs tot in Duitsland, want zij liggen er al uit op het WK. En op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn achtste finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2, onder meer met de achtste goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
8: Lekker toch?
3: Live music matters.
8: Goedemorgen. Welkom bij de radio.
4: De zomer van

0: U2 met een liedje over de dansing.
1: Ja.
0: Ay, zo heet dat vroeger bij ons, dansing. Disco Tate, goedemorgen. U2 heeft trouwens gisteren een nieuwe single uitgebracht. Street of Dreams, met een heuse videoclip erbij. Zo jaren 2000, een videoclip, maar wat. U2 dus binnenkort een nieuw album en nu dus een nieuwe single sinds gisteren. Phoebe Bridgers brengt ook een nieuwe plaat uit op 14 augustus. En dit is de nieuwe single van Phoebe Bridgers, Lost Boys. Ah ja, ik zou het bijna vergeten. 8 minuten over 7. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Willy.

nieuwe muziek van Phoebe Bridgers, Lost Boys. Ze komt op 5 december naar Vos Nationaal, maar dat is uitverkocht, dus aan die info heb je niet zo heel veel natuurlijk. Leuke info is wel, een Jamaicaanse artiest ooit, die heette Wilfred Jackie Edwards, die fietste van Jamaica naar Engeland met een liedje, Keep On Running. Hij ging naar Island Records en daar zeiden ze van, oh, leuk liedje, maar we gaan het voorstellen aan Steve Winwood en die maakte er deze versie van voor zijn band Spencer Davies Group.

heb een gouden tip voor jullie. Ga eens naar een concert van The Haunted Youth. Je zal blij zijn. Echt supergoed live. Maar echt, het is niet overdreven, het is echt geweldig. Murder Me van The Haunted Youth. 18 minuten over 7, goedemorgen. Ah, ja, ze staan trouwens nu zondag op Cactus Festival in Brugge. Maar dat is uitverkocht, nu zondag toch. Je kan wel nog een nachtbus ticket kopen. Niet dat je daar veel aan hebt, maar gewoon om erbij te horen misschien. Ja.

0: Senioren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

dit deuntje, dit basriffje, geweldig natuurlijk. Uitgevonden door de bassist van Queen, John Deacon, in de studio. Maar ze gingen dan pizza gaan eten ergens. En ze kwamen terug en John Deacon zei van... Godverdomme, ik ben het helemaal vergeten, hoe ging dat baslijntje? Maar gelukkig was er Roger Taylor die zei... Maar ik heb het wel onthouden, ik zal het even voordoen. Queen en David Bowie met Under Pressure. Oké, er was dan die tweede hydration break tussen VS en Amerika maandagnacht. En je weet wel, toen werd er Pearl Jam live gespeeld. En de beelden die we niet live zagen, maar achteraf... zagen we dus dat Eddie Vedder, nogal ostentatief, een blikje Stella Artois was aan het uitdrinken. En het schuim en het bier liep over zijn gezicht helemaal. En die beelden zijn nu de wereld aan het rondgaan. Ik dacht echt eerst dat het AI was, maar het was echt wel echt. En er wordt dan gezegd dat hij zou gesponsord of gesupported hebben voor België doordat hij Stella Artois dronk. Maar ik denk niet dat ze in Seattle dat zouden appreciëren. De maatschappij zou dat niet leuk vinden, denk ik.

0: zo saai. Wat valt wel mee? Zo saai, die. Whatever. Saskia stuurt, die kerel voelt zich beter dan de society. En precies of we gaan eenzaam zijn zonder hem, zo belangrijk ben je niet. En die verder, oké. Okay. Zo saai. Ik ga het niet meer anders kunnen horen als zo saai. Maar het is oké. Okay. 8:02. Goedemorgen allemaal. We zijn woensdag. Sinds eergisteren zenden we ook uit vanop ons terras van M. Leuven. Dat is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. En u hoort het dus op woensdag niet. Dus alsjeblieft, spring niet op de fiets naar Leuven om ons te bezoeken aan het terras. Want in de zomer zitten we daar op woensdag niet. Want dan is daar gesloten. Dan zenden we gewoon uit vanuit Vilvoorde. Dus Giel en Wim komen naar hier naar de studio in Vilvoorde. Maar morgen zitten we daar dus wel weer. En op donderdagavond doen we altijd nog net iets meer. Zijn we iets langer open daar. En is er een optreden. En morgen beginnen we serieus, amai, met Admiral Freebie. Admiral Freebie tussen 9 en 10 uur. En daarnet stuurde iemand in de app van hoe geraak ik daar? Ja, oké, je zelf geraakt, dat moet je zelf weten. Met de trein of met de fiets of met de auto. Maar die bedoelt waarschijnlijk hoe ga ik daar binnen? Dat is geen probleem. Dat is gewoon vrij toegankelijk. Vrije toegang, zoals er vroeger op de winkels stond bij ons in het dorp. Dus gewoon naar Leuven komen en je kan daar gratis gewoon binnen in de tuin van M. Leuven voor het concert van Admiral Freebie om 9 uur. Maar er is ook nog een fijn voorprogramma, dus kom zeker goed op tijd, want vanaf 8 uur speelt daar Cheap Cult. Cheap Cult, de band die in juni onze belofte was, doet het voorprogramma van Freebie. Cheap Cult met Joost, Hanne, Michiel, Arno en Guillaume, dus morgen op ons podium in Leuven. Ze deden ooit hier in de studio een cover van een Donna Summer nummer I Feel Love. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

van Radiohead hadden deze High and Dry opgenomen. En Tom York zei van, dit is slecht. Dit is heel slecht. Dit wil ik echt niet op de plaat. Maar de platenfirma heeft er anders over beslist. En het werd ook wel een succes natuurlijk. Deze High and Dry op de plaat The Bands in 1995. Overmorgen Cactus Festival in Brugge. Daar zijn nog tickets voor vrijdag. En dan staat daar op het podium onder andere deze Stone.

0: on command. En donderdagavond, Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
6: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
8: Ego Keukens.
9: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op slaapkamer.

Marcella Sue en Crazy Vibes. We zijn vandaag woensdag, juli nummer 8. En dat is de geboortedag van Andrew John Fletcher. De Fletch stierf in 2022, helaas. Hij werd 60 jaar. Andrew Fletcher, uiteraard lid van Depeche Mode op school. Leerde hij Martin Gore kennen. En trouwens ook Alison Moyet. Ze zat daar ook op dezelfde school. Ze begonnen dan Depeche Mode. En hij was altijd een beetje bescheiden over zijn rol binnen de band. Hij zei altijd van Martin, dat is de songschrijver. Alan, dat is gewoon een goede muzikant. Dave is een hele goede zanger. En ik hang daar gewoon een klein beetje rond. Altijd zeer bescheiden, de Fletch dus over Depeche Mode. Werd vandaag geboren in 1961. Helaas gestorven thuis aan de gevolgen van een aorta-dissectie. Dat is een scheur in de binnenste laag van de aorta-wand. Dat is gewoon paratenkennis. Hij was zelfs heel goed in schaken. Andrew John Fletcher dus. Vandaag geboren in 1961. Helaas niet meer onder ons. Dit is hem met Depeche Mode en

goed gekozen, hè? Ah, vind ik zelf toch. Dit hoor je bijna nooit eigenlijk. Deze New Life van Depeche Mode. Straks om 7:15, zoals elke ochtend, weer zo'n liedje waarvan je denkt van, oh, dat is lang geleden. Of nog nooit gehoord op de radio. En ik ga ook rond 9:15 nog een pet weggeven. Dat noemen we Jan met de pet. Tot aan het nieuws van 8:00, Massive Attack.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
3: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van één trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
2: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel in kleinere haltes. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op 10 miljard.
4: Je hebt geen keuze, je moet het doen. Dus ik heb het rapport aan de agenda gezet van de kern nu vrijdag. Mijn ambitie voor de kern is dat er een bedrag en een werkmethode en een kalender wordt vastgelegd. Die inspanning is perfect haalbaar. Ik denk dat wij 10 miljard kunnen snijden in de begroting, zonder dat we onze economische groei fnaken. Dus theoretisch kan dat.
2: In september gaan de ministers in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober, zoals Europa vraagt. Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit, maar raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nochtans een akkoord met daarin een staakt het vuren, maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaat. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
5: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
2: Jordan Bardella stond nogthans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. Argentinië won met 3-2 van Egypte en speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat schakelde Colombia uit na strafschoppen. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
6: Lekker toch? Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
0: De zomer van Willy.

7 over 8 met Sweet and So Young. Dit quintet uit Boston had vorige week op podium moeten staan in Sint-Niklaas in de Casino, maar wegens medische reden toen geannuleerd. Komt wel een nieuw concert op oktober nummer 29. En ze komen ook nog wel naar België deze maand op juli nummer 24 in Leuven, op Beleuvenissen. En dag daarna op Rock Olmen. Ik heb het uiteraard over de Sheila Divine met nieuwe muziek in 2026. Dit is de song Life is Fragile.

at the world. 7:15 met Snow Patrol en Chasing Cars, uiteraard. De, dat weet je eigenlijk, hè. Op dit uur in de ochtend doet dat zo'n momentje van wauw. Dat jullie denken van holy crap, hoe recalcitrant is dat om zoiets te draaien. Dit is de Big Kahuna, dit is een epifanie, dit is echt een aha-momentje. Zo'n liedje waarvan je denkt van wow, ofwel heel lang geleden dat ik het gehoord heb, ofwel nooit gehoord. Of zoiets van ja, cool dat dit gedraaid wordt op de radio. Het werd gecoverd door Prince in 2009. Het werd gecoverd door Joan Jett en de Blackhearts in 82 als opvolger voor I Love Rock'n'Roll. Maar uiteraard ga ik het origineel draaien. En het begin is zo cool. Ja, je moet echt goed luisteren naar het begin, vind ik wel tof. Uit 1968. Tommy James en de Shondells. Grimson & Glover. Geniet ervan. Willy.

geef toe, hoe goed is dit, hè? Cedric Maas zou fier zijn op mij. Jullie zijn ook blij. Annelies stuurt, oh Jan, dat is voor de rest van de dag over en over, Crimson and Glover inderdaad. Chris stuurt, hey Jan, ben opgegroeid met de Joan Jett versie, maar dit is ook een leuke keuze, thanks. Chris stuurt, zeker lang geleden, blij wederhoren. Benny gaat voor zalig. Natasha stuurt, origineel blijft ook best, hè? Merci Jan, graag gedaan. Martien stuurt, prachtig. Christophe stuurt, heerlijk. En Pieter stuurt, Jan met de pet. Dat is voor straks, rond 9:15. Goedemorgen.

0: van Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey. Vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Krevel.
4: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Een bericht aan alle vrouwtjes die luisteren. Ik vermoed dat er ook vrouwtjes luisteren. Vrouwtjes hebben sowieso allemaal gekeken naar Grey's Anatomy vroeger. Er was in seizoen 2 een dubbele aflevering, deel 1, deel 2, met dezelfde titel, namelijk de titel It's the End of the World. En dat hadden ze inderdaad gevonden van deze single van R.E.M. 3 minuten voor 8:30 gisteren. Was er op X een berichtje van Liam Gallagher. Hij is zo blij uiteraard dat Engeland verder gaat naar kwartfinales. En hij is er ook redelijk van overtuigd dat Engeland in de finale zal staan en wereldkampioen zal worden. En Liam Gallagher heeft gisteren op X gezegd dat als Engeland in de finale staat, dan vliegt hij naar Amerika en dan gaat hij Wonderwall zingen op het plein daar. Ik weet niet wat hij afgesproken heeft of wat allemaal mag en zo, maar hij zei van, ik ga gewoon tonen aan Harry Kane hoe je moet zingen, want die mens die was zijn stem kwijt naar het schijnt, eergisteren of zoiets. Hij zei, ik ga het voordoen, ik ga tijdens de finale Wonderwall zingen op het plein in Amerika. Moeten ze natuurlijk eerst nog voorbij België geraken en dan is eigenlijk wel een goede vraag. Vind ik zelf zo. Als België dan in de finale zou staan, welke groep, welke artiest zouden wij dan naar Amerika sturen om te zingen op het grasplein daar? Deus of zo, of Admiral Freebie of zo. Vind ik een moeilijke. Maar Liam Gallagher die gaat dus naar Amerika als ze in de finale staan. De zomer.

zal het inderdaad zijn. Liam Gallagher gaat Wonderwall zingen tijdens de finale. Allee, als Engeland in de finale staat. Ik zeg dan. Wie zou België sturen? Het was niet echt de bedoeling dat je... Je moest niet reageren of zo, maar toch bedankt. We zouden nog Front 2 for 2 kunnen sturen, maar helaas gestopt. Ja, Sylvie Kroos en Romeo Elvis. Ja, oké. Okay. Veel mensen sturen Ludo Mariman met de kids voor Fascist Clubs te gaan zingen. Anderen gaan voor het raketkanon. Een paar mensen sturen Red Sebastian uiteraard. Freddie Mercury, Clement Peres, Sam Bettis. Ja, want die is er toch in de buurt. Flip Collier met nog wel gemeen de Fuck You. Harry Gagger, Channel Zero, The Kids. En ja, maar waarschijnlijk nemen ze toch Pommely Thijs of Natalia stuurt iemand. En Sam Goris wordt ook wel een paar keer vernoemd met Laat het gras maar groeien. Merci voor de reacties, maar weet je wat, we moeten gewoon in de finale staan, muziek of geen muziek. En dan winnen, uiteraard. Van Frankrijk zal het dan zijn, dat weet ik niet goed. Whatever. We worden wereldkampioen. Absoluut zeker. Kleine hindernis nog vrijdag. Spanje

0: Three Deer moet ik altijd denken aan een hert. It's not your fault but mine. Is dat raar? And it was your heart on the line. Een deer is toch een hert, hè? I really fucked it up this time. Deny my dear. Liedje voor een hert. Mumford & Sons, Little Lion Man. We doen van Jan met de Pet zometeen naar Queens of the Stone Age.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Men kon je spel te horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodem.

0: Queens of the Stone Age. I sat by the ocean en ik opende een flesje Cola Zero. Wow. Heb je het gehoord?
1: Ja.
0: Kwart voor negen op de kop, maar echt, echt effectief kwart voor negen. We doen van Jan met de pet. Wat is dat wel? Ik geef een Willy-pet weg. Want bijvoorbeeld een pet van de Belgische Trappers zou een beetje raar zijn. Dus een pet van Willy ga ik nu weggeven. Hoe gebeurt dat? Je stuurt die vier woorden, Jan met de pet, of iets wat erop lijkt. Doet er echt allemaal niet toe in de app van Willy. Laat maar komen. Tikfouten zijn ook toegestaan en zo. Ik tel alles mee. We zijn vandaag juli nummer 8, dus 8 maal 7 is moeilijk, is 56. Ja, de 56e

Soms moet je inderdaad gewoon eens rondkijken. En dan denk je... Voilà. Bruce Springsteen in My Hometown. Ja, die pet. Merci voor de reacties. Wel super vermoeiend, al die reacties. Maar ja, toch bedankt. Zoveel. Lars, die stuurt, mag je ook een pet van Q-Music? Geen probleem, ik zal het even vragen bij de buren. Chris stuurt Jos met de chartos. Dat klinkt toch altijd goed, hè? Bradley gaat voor Dier... Hert met de pet. Saartje gaat voor het is petten weer. Diego stuurt Janos Klakios. Gert gaat voor JMDP. Inge stuurt Toet met de hoed. Klinkt goed. Janneke Klakke, Manneke stuurt Bert. Allemaal goed hoor. Dries die stuurt met madame zegt dat goed staat met zwet. Kom dus maar rap hier met die Willy pet. Leuk gevonden. En Steven die stuurt ja, nummer 56 hier. Nee, net niet. Eentje boven jou was 56, jij was 55. Chris Braam is de winnaar. Proficiat.

Twee songs naar elkaar die een link hebben met een festival op 26 september in Pelt. Het heet Pelter Skelter Indoor Festival. Want daarnet draait het Wodan Boys en zij gaan daar optreden. En er staat ook Bleach, dat is een Nirvana tribute band. En dit was, ja, uiteraard Nirvana en Come As You Are. Nirvana, bij Nirvana vanaf 93 speelt daar ook Pat Smear, gitarist, vooral touring-gitarist. En later gitarist bij de Foo Fighters. Maar Pat Smear heeft ook een link met een ander liedje dat ik start draai na 9 uur. Echt een grappige link. Maar eerst nog The Editors met een nieuwe single, The Rush. En ze komen ook naar België dit weekend. Nu zondag op Kak.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
8: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van één trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
7: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel met kleinere haltes als er daar snel een volgende trein passeert. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering €7,7 miljard vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op 10 miljard.
9: Je hebt geen keuze, je moet het doen. Dus ik heb het rapport aan de agenda gezet van de kern nu vrijdag. Mijn ambitie voor de kern is dat er een bedrag en een werkmethode en een kalender wordt vastgelegd. Die inspanning is perfect haalbaar. Ik denk dat wij 10 miljard kunnen snijden in de begroting, zonder dat we onze economische groei fnaken. Dus theoretisch kan dat.
7: In september gaan de ministers in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober, zoals Europa vraagt. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach, omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. Argentinië won met 3-2 van Egypte en speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat schakelde Colombia uit na strafschoppen. Onze Rode Duivels zijn aangekomen in Los Angeles. Daar spelen ze overmorgen hun kwartfinale tegen Spanje. Gisteren trainden de Duivels nog een laatste keer in hun basecamp in Seattle. Sportjournalist Jarno Berto.
10: Voor de tweede keer dit wereldkampioenschap zijn de Rode Duivels veilig en wel geland in Los Angeles. Straks, om 11 uur jullie tijd, blikt Thibaut Courtois vooruit op die wedstrijd tegen Spanje, toch zijn tweede thuisland. Er staat ook nog een collectieve training op het programma.
7: Ook Amadou Onana reisde mee naar LA. Hij moet maanden revalideren door een gescheurde kruisband, maar blijft zeker tot en met de match tegen Spanje bij de groep. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
5: Live music matters.
11: De

Loser van Beck. Waarom? Leuk liedje, maar vooral ook omdat Beck jarig is vandaag. Hij wordt 56 jaar. Hij werd vandaag in L.A. geboren, waar de Rode Duivels zijn momenteel. In 1970. Beck David Campbell is zijn geboortenaam. Maar zijn vader ging terug naar Canada, waar hij vandaan kwam. En dan nam hij dus de naam van zijn moeder aan, Bibbe Hansen. En Bibbe Hansen was een protégé van Andy Warhol, zoals dat heette bij Andy Warhol. Beck dus vandaag 56 jaar. Iets jonger zijn Amber en Marie van Kids with Buns. Dit is nieuwe muziek, Car Crash.

0: van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Medi Market.
3: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
9: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
13: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
14: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel na...

ik sta. Steven stuurt een app van Willy. Jee, Counting Crows. Zaterdag in OLT met Emmy Dark in voorprogramma. En dat is nog niet uitverkocht, dus als je Counting Crows en Emmy Dark wil zien, nu zaterdag in het OLT.

Nu zaterdag spelen ze een exclusief concert op Cactus Festival in Brugge. Daar zijn wel nog kaarten voor. Nu zaterdag dus in Brugge om 21:40 Madness. It Must Be Love. Deze band, Westside Cowboy, stond afgelopen zondag nog op het Nestpodium van Rock Werchter. En dit is een nieuwe single van hen. Westside Cowboy met Pin Up Boys.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelken in de
4: zin. Om het terug in uw
1: hoofd.
3: Nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Adventure is everywhere.
5: Het is solden bij AS Adventure.
6: Solden bij AS Adventure.
5: AF Adventure.
6: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
5: Ik weet het.
6: Zeg het dan.
5: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
6: Sorry.
5: Dus niks.
6: Allah, jong.
5: Korting tot -70%.
6: Procent.
5: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
0: AS Adventure.
7: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.

0: Summer Defender en 17 Going Under. Deze zomer zitten we alweer op die leuke plaats. Het Museum M in Leuven, daar het terras. Daar zitten we onze studio op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dus vandaag heeft het weinig zin om naar daar te gaan, want dat is gesloten. Elke dag muziek en op donderdagavond echt uitgebreid muziek. Echt een heel optreden, een heel concert. En met morgen is dat Cheap Cult, onze belofte van juni tussen 8 en 8:30. En daarna tussen 9 en 10, the one and only Admiral Freebie, morgenavond dus in de tuin van M. Leuven. Er is drank, er zijn hapjes. Overdag kan je ook zien hoe Giel en Wim Oosterling daar radio maken. Dus ga gerust langs. Het optreden is gratis. Je moet je niet inschrijven, niet aanmelden of zo. Je gaat gewoon naar M. in Leuven. En in de tuin dus vanaf 9 uur morgenavond Admiral Freebie.
1: Het is zomer. En really, live music matters.

Lola Young from Down hier. De hele dag mannen op de radio, dat kan ook wel zeker. Met Wim en met Giel vandaag en zometeen tussen 10 en 11 kies je de muziek zelf. Tot morgen om 7 uur.

0: Lotto is op zoek naar handen.
1: Wat?
2: Handen?
0: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
1: Oh, een cabrio.
0: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
1: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
3: C'est
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen. Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Je hoort Helene de Smet van Bond Beter Leef Milieu.
9: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
8: De Bond Beter Leef Milieu vraagt onder meer dat de overheid de regels strenger maakt en landbouwers meer steunt om zonder pesticiden te kunnen werken. Al maar meer vrouwen starten hun eigen zaak op. 1 op de 3 zelfstandige ondernemers is nu een vrouw. Dat aantal steeg met 20% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van Stadpel. Vooral vrouwen jonger dan 30 kiezen ervoor om als zelfstandige te werken. In de zorg of in een winkel bijvoorbeeld. In Texas in de VS heeft de immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. Volgens de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid ging het om zelfverdediging, omdat de man vluchtte voor een controle en wou inrijden op de agenten. Het onderzoek loopt nog. Eerder dit jaar kwam ICE in opspraak nadat agenten 2 burgers doodschoten. Ook toen werd gesproken over zelfverdediging. Videobeelden toonden wel iets anders. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
6: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
10: Music Matters.

0: Fantasialand. Een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go get it.

0: festivaltickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.

0: telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
4: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Freebie, gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
5: Deze week bij Hema. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
6: Krevel. Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
7: Krevel. Leef beter.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Van 10 tot 11,
11: kies je de muziek zelf.
0: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn kalasjnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 11 uur.
10: Een goedemorgen. De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat zei hij daarnet voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
11: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. Liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
10: Afgelopen nacht viel de VS een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met ongeveer evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Er is een sociaal akkoord bij bierbrouwer AB InBev. Dat meldde de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Sinds vorige week waren er stakingen, onder meer tegen de hoge werkdruk. Maar nu is er afgesproken dat het hitteplan aangepast wordt. En dat iemand die ontslagen werd een andere functie krijgt. Met het akkoord eindigen ook de stakingen in de Vlaamse distributiecentra van AB InBev. Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Je hoort Helene de Smet van Bond Beter Leefmilieu.
12: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
10: De bond vraagt onder meer dat de overheid de regels strenger maakt en landbouwers meer steunt om zonder pesticiden te kunnen werken. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
0: Live music matters. De zomer van Willy. Giel van Toernout.
13: Geen zicht op een zonnig terras vandaag. Wel de vier muren van onze studio in Vilvoorde. Ik heb wel de juiste platenbak meegelegd.

de Andy Warhols en Bohemian Like You. Ja, ik voel me ineens een stuk minder bohemian vandaag. Het museum M is gesloten en daarmee ineens ook het terras van onze live studio daar. Maak je dus wel gerust weer op voor 4 uur vol goede platen. Pixies, die zijn op de afspraak. Dit is Here Comes Your Man. Welkom.

De single waarmee ze het in januari nog tot Willy belofte hebben geschopt. Rats van Blue Robin. En ze komen die titel nog eens verzilveren deze zomer in Leuven. Op 30 juli organiseren we daar een beloftefestival in de binnentuin van Museum M. Blue Robin is deel van de line-up, samen met Salvia en Nimbus Card. Veel talent in een avond gepropt. Dus ook zeker de moeite om te komen kijken. Primal Scream, die moeten iets kwijt intussen. Het zijn hun rocks.

0: Ruben Blok die lag vorige week donderdag nog in bed toen de telefoon rinkelde. Het was Rock Werchter om te zien of ze konden inspringen voor een zieke Elvis Costello. Van een wake-up call gesproken. Ze hebben dat toch maar mooi geklaard, die klus. Triggerfinger en True the Beam. Zometeen Coldplay.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Ankerman. En donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
6: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Medi Market.
9: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi Deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomer essentials in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
12: Pearl. Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
0: De zomer van Willy.

Coldplay en Shiver. Ja, het zal in elk geval niet tijdens de komende weken zijn. Of de airco die zo al overuren moeten doen dan. En geloof het of niet, maar dit is wel degelijk het eerste en enige duet in de geschiedenis van de mens. Enfin, van de band De Mens dan. Kwam dit jaar pas uit Nederlands, samen met Helena Kazaark. En die kan je misschien wel kennen van Maria Iscariot. Dit is Nederlands.

0: Fleetwood Mac en Go Your Own Way. We doen niets anders bij Wheelie. We geven zelfs eerlijk onze fouten toe. Michaël uit Antwerpen die stuurde zeker niet het enige duet van de mens. In 2015 al een duet met Sarah Bettens, alsof we belangrijk zijn. Merci voor de info, Michaël. Dat is ineens rechtgezet.
1: De zomer van Wheelie. Live music matters.
0: We spenderen onze zomeren, zoals intussen al een paar jaar, op het terras van Museum M in Leuven, dat weten we al. En daar zetten we de microfoon ook elke dag open voor Belgische artiesten. Het is te zeggen elke dag, behalve vandaag, behalve woensdag. Want dan is het museum altijd gesloten en dan is dat wat moeilijker. Zo niet een strafbaar feit eigenlijk daar. Maar dat geeft ons alle ruimte om eens terug te blikken naar al het moois dat al langs onze live studio is gepasseerd de afgelopen dagen. De kop die is er intussen af sinds maandag. En hoe? We kregen eerste Harry de Skamps over de terrasvloer, een oud Willy-belofte. En die had zijn papa Dick en gitarist Wouter bij. Was een hele fijne sessie. Daarna was het bij Wim aan niemand minder dan Flip Kaulier. Die pakte het terras dan weer eigenhandig in. En gisteren deed Camilo Donoso dat ook. Vooraf gegaan door Iskander Moon. Dat is een zanger, muzikant en producer met een debuutplaat die hij ons nog eens cadeau heeft gedaan ook. Een erg sympathieke kerel. Die plaat heet Salt Moon City en die plaat brengt hem deze zomer onder andere nog naar de Lokerse feesten en Pukkelpop. Heel blij dat hij eens kwam warmlopen gisteren op ons terras bij M in Leuven dus. Bracht daar twee songs live, waaronder deze, The City. En het moet gezegd, Iskander wat van.
2: Live music matters.

0: Music Sounds Better With You van Stardust. En het dust dat achterblijft komt David Bowie gelukkig ineens vakkundig opvegen. Zometeen.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelling.
4: Om het terug in je hoofd.
3: Ja, ja. Nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat paste binnen jullie budget?
5: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Slim.
5: Prachtige keuken, hè.
6: Ja.
7: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
8: Van Christopher Nolan. No one could stand between me and home. Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
9: Let's go!
8: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.

David Bowie en Ashes to Ashes. Ook terug van weg geweest deze week is onze M-quiz. Die spelen we elke dag rond 11:45. 3 goede antwoorden lever je 3 wheelieprijzen op. Dat is een sticker, een totebag en een wheelie Marcel. Die kunnen dus vandaag even goed van jou zijn. Meespelen is heel simpel. Dus gewoon M-quiz sturen in onze wheelie-app. En wie weet bel ik je straks op voor een potje quizzen op woensdagmiddag. Kan vanaf nu. M-quiz in onze app. Het is aan de Presidents of the United States nu. Dit keer gelukkig zonder matchfixing. P.

Joe en Basic Being Basic. Wil je je basiskennis zelf nog even testen, dan kan dat binnen een goede 20 minuten in onze M-quiz. Die basiskennis wordt beloond met 3 Wheelie-items. Meespelen is poepsimpel. Gewoon M-quiz sturen in de Wheelie-app en dan zien wat de toekomst brengt, hè. Misschien toch eens vragen aan de Van Jets. Dit is The Future.

0: over Funnik en 1-2-3. De boterhamdoos die mag stilaan weer open, want het nieuws van 12 uur komt eraan. Tot straks, Willy's.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat zei hij daarnet voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
4: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. Liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
3: Afgelopen nacht viel de VS een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met ongeveer evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. NAVO-baas Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk. Als de wapenstilstand geschonden wordt, moet je krachtig reageren, zei hij. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus echt verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
5: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar hun gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze van in het begin andere kinderen leren kennen.
3: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze die opzij leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En goed nieuws voor wie altijd al droomde van een privé-eiland. Het kan dicht bij huis, want Île de Houx in de Maas onder Namen staat te koop. Een klein eilandje van zo'n 4 hectare, een kostprijs zo'n 95.000 euro. Het is wel beschermd natuurgebied. Je mag er niet bouwen of niks uitbaten. Wandelen, rusten en vissen mag gelukkig wel. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
2: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Giel van Toernout.
0: Er komen weer verschroeiende temperaturen op ons af, maar PJ Harvey die heeft al haar voorzorgen genomen.

altijd bezwerende outro van PJ Harvey en Down by the Water. Vandaag geen zicht op Museum M, dat is gesloten, dus we lunchen dan maar in Vilvoorde vandaag. De M-quiz die is er gelukkig wel weer, last call daarvoor. Om je nog aan te melden om mee te spelen, gewoon M-quiz sturen in de Willy-app. Onze vorige twee quizzers die haalden een verdienstelijke 2 op 3. Wie weet ben jij straks de eerste met een solo slim deze week. Zou mooi zijn, hè? Dan krijg je eigenlijk ook die Willy Marcel. Die heeft nog niemand mee naar huis deze week. We spelen na Das Pop en Different Class. Goedemiddag.

0: Het is zo'n plaat die de temperatuur spontaan doet stijgen. Manu Chao en Me Gustas Tu.
1: 5 de la mañana.
0: Het is nogthans tijd om het hoofd koel te houden, nogthans nu.
2: De M-quiz.
0: Tenminste toch voor onze quizzer van vandaag. En dat is Gunther uit Beveren. Goedemiddag, Gunther.
3: Hallo, het is Kurt uit Beveren. Goedemiddag.
0: Maar allez, ik sla het hier allemaal door elkaar. Het is Kurt, sorry. Ik had...
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: Voilà, kijk. Maar goed voor de correctie. Merci, Kurt. Uit Beveren, dat heb ik wel juist, hè?
3: Dat is goed, ja.
0: Okay,
3: uit Beveren.
0: Er komen zodanig veel berichten binnen soms, Kurt. Het spijt me. Maar bij deze rechtgezet, ik heb meteen al een volgende vraag, Kaar. Bel ik jou thuis of op het werk?
3: Ik ben thuis, in het moment, ja.
0: Oké, okay, en heb je dan een vakantie, mag ik concluderen, of toch nog werkperiode?
3: Nee, nee, een paar vrije dagen van het werk. De grote vakantie moet er nog aankomen, dat is voor volgende maand.
0: Ah, leuk. Maar toch al leuk dat je even kan voorbereiden tot die vakantie er zoveel is. Terwijl ik je aan het opbellen was, las ik ook dat je heel graag zo'n Willy Marcelleke zou binnenhalen.
3: Ah ja, voor te kunnen showen, hè, van de zomer. Hè.
0: Groot gelijk. Heb je er een specifieke plaats al voor in ogen waar je die gaat dragen?
3: Nee, niet speciaal, nee.
0: Nee, gewoon wanneer ook de gelegenheid zich voordoet om hem te dragen.
3: Als het goed weer is, hè. Ja.
0: Nou, we zijn al blij alvast, Kurt, dat jij gratis reclame wilt maken voor Willy. Dat is altijd fijn om te horen. Dankjewel daarvoor. Ik wens het je alvast toe, maar als je de quiz een beetje kent, dan weet je dat je wel eerst 3 goede antwoorden nodig hebt om dat Marcelke binnen te halen, natuurlijk. Zie je het een beetje zitten?
3: Dat gaan we dat doen, hè. Ja, we zullen zien wat de vragen zijn, hè.
0: Voilà, dus dat is de juiste mentaliteit alleszins. We gaan dat gewoon doen. We gaan beginnen met de eerste vraag. Hou je klaar? Die is er eentje uit de muzikale sfeer, zal ik maar zeggen. Zou moeten lukken. We zijn op zoek voor die eerste vraag naar de derde noot op een muzikale toonladder. De halve muzikant in mij, Kurt, wil graag nog verduidelijken dat het over een majeur toonladder gaat, die bij C of dus
3: doorgaat.
0: De mi, je hebt
3: dat al. De mi zijn, hè?
0: Voilà, het is inderdaad de mi. Maar ken je, er zijn ook verschillende toonladders. Zie dat er iemand zegt, maar ja, het is wel die toonladder. Maar voor jou niet nodig, je hebt die Willy-sticker al beet. We gaan gewoon naar de tweede vraag, dat is al goed. De tweede vraag spelen we al voor een toteback. Dat is al iets groter, daar kan die sticker al ineens in. Het gaat over een Disney-film. Over een Disney-heldin, meer bepaald. Welke Disney-heldin vermomt zich als man om in het Chinese leger te gaan vechten in plaats van haar vader? Hoe heet dat hoofdpersonage?
3: Mulan, denk ik.
0: Mulan. Jo, je bent helemaal op de hoogte, Kurt. Het is weerom juist. Je hebt al 2 op 3. Je hebt het al niet slechter gedaan dan de vorige kandidaten. En de volgende is een muziekvraag. En ik voel het gewoon. Je gaat die gewoon binnenhalen. Je gaat dat Marcelke binnenhalen. Het fragment staat klaar. Spits je oren, Kurt. Welk lied van de band Ghost hoor je hier nu? Hier komt-ie.

0: Ja, ik ga me uitvijden, want ik denk dat je een antwoord klaar hebt. Wat heb je gehoord, denk je?
1: Oh. Geen idee. Mary on a Cross of zo zat ik in. Ik weet het niet.
0: Ja, Mary on a Cross. Gooi er hier even terloops tussen. Kurt, maar dat is gewoon juist. Je hebt 3-3.
1: Ah. Oké, okay, fantastisch. Ja, ik ben geen grote ghostkenner, moet ik zeggen.
0: Maar toch, kenner genoeg om het derde antwoord te raden hier vandaag.
1: Voilà, dat maar stellen, het is binnen, hè.
0: Het is binnen. Je hebt het gewoon, hoe noemen ze dat weer? Je hebt het gemanifest. Je wist gewoon dat je die antwoord had.
1: Ja, gelijk de rode duivel, hè, ja.
0: Exact. Kijk, ik hoop eigenlijk dat hij tegen vrijdag al in de bus zit, die Willy Marcel. Dan kan je misschien dragen op de wedstrijd.
1: Heel goed, oké.
0: Okay. Kurt, geniet nog van die vrije dagen. En
1: veel
0: plezier met die 3 prijzen. Hè. De eerste Solo Slim van de week. Proficiat.
1: Oké, okay, see you. Tot de volgende. Hè.
0: You, ciao.
1: You, dag. De M-quiz.

0: Ariana Cross van Ghost. Dat wist ook Kurt uit Beveren zo net in de M-quiz. Hij kaapte daarmee de eerste Willy Marcel weg uit onze kleerkast. Morgen gewoon een nieuwe kans voor een nieuwe Willy.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
2: Tegels,
3: natuursteen,
2: parket, Impermo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels,
3: natuursteen,
2: parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
5: Adventure is everywhere.
6: Het is solden bij AS Adventure.
7: Solden bij AS Adventure.
6: AS Adventure.
7: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
6: Ik weet het.
7: Zeg het dan.
6: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
7: Sorry.
6: Dus niks.
7: Alla, jong.
6: Korting tot -70%.
7: Procent.
6: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
5: AS Adventure.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu. Alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
15: De zomer van Willy.

Ze gaan op 8 augustus het duel aan met Lenny Kravitz in Lokeren. Fun, Love and Criminals. Dan staan ze op de Vonnefeesten om 11 uur 's avonds. Dat is eigenlijk de gratis tegenhanger van de Lokerse feesten, waar Lenny Kravitz komt spelen op hetzelfde moment. Ja, er moet toch iets in het water zitten daar in Lokeren, want het is altijd straf hoe ze er daarin slagen om grote namen op hun affiches te zetten. Zelfs als de bezoekers dus niet moeten betalen, blijkbaar. En het is altijd een plezier om hier in de Willy-studio te staan, maar met platen als deze, ja, dan kan mijn dag gewoon niet meer stuk. Goed om deze nog eens te horen. Heart and Magic Man.

wasn't holding up.

was het voorlaatste nummer op de setlist van David Byrne op Rockwerchter zondag. En als ik er een krantenkop voor zou moeten verzinnen, kies ik voor Byrne Burning Down the Barn. Het was gewoon een ongelooflijk concert. Die voor de vaccines, die moet ik nog verzinnen. Die waren ook op de afspraak in de barn dit jaar. Dit is Headphones, baby.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel, leef beter.
4: De zomer van Willy. Giel van Tournau.

0: Het leuke aan het festivalseizoen is dat we in die periode kunnen vooruitkijken en terugblikken naar straffe live passages. The Cure was een van de grote namen die op de afspraak was op Rockwerchter. En ze gaven waar voor hun geld. 2,5 uur lang duurde die headline show. Afgelopen zondag, dat was In Between Days trouwens.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Ja, live music matters, dat kunnen we zeggen over de grote festivals, zoals Werchter. Maar dat bedoelen we evengoed live muziek uit eigen huis. Van op het Willy-terras bij Museum M in Leuven bijvoorbeeld. Daar hoor je sinds deze week elke dag 2 live sessies. Behalve op woensdag, dan zitten we hier in Vilvoorde. Maar van hieruit kunnen we eens terugblikken naar een mooie start van de zomer. We kregen al Harry Descamps en Flip Kaulier op bezoek op maandag. En gisteren was het de beurt aan Iskander Moon met in zijn kielzog Camilo Donoso. Die kwam langs bij Wim, weliswaar iets te laat, maar gelukkig wel voorzien van een gitaar en een fluwelen stem. En daarbij ook nog een paar sterke Nederlandstalige songs waarmee hij ons terras gisteren in de vooravond wist te beroeren. Dit is hoe hij gisteren klonk, Camilo Donoso. Live bij M in Leuven. De plaat heet Witte Eend.
1: De zomer van Willy.

0: Nog twee keer slapen, dan ligt die lang verwachte Stones-plaat in de rekken. Foreign Tongues heet die en die komt uit op 10 juli. En deze zal er ook wel ergens op staan, denk ik. Jealous Lover, wel degelijk een nieuwe Rolling Stones. Klinkt goed ook. Het nieuws van 1 uur staat klaar intussen. Kijk eens aan. Tot straks.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
1: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
10: Medi-market.
11: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials. In de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
13: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
14: Willy.
15: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
16: Het nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag. Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal €5000 per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
18: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
17: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
19: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze van in het begin andere kinderen leren kennen.
17: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze hem aan de kant leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En omdat een beetje plagen en uitdagen moet kunnen, stuurt Brussels Airlines zijn Rode Duivels vliegtuig Trident de komende dagen alleen naar bestemmingen in Spanje, zoals Madrid, Barcelona en Malaga. Het heeft natuurlijk alles te maken met die kwartfinale op het WK van overmorgen. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
16: Live music matters. De zomerfamilie. Giel van Toernout.
0: De werkweek die is in twee. We kunnen de woensdagnamiddag induiken. En op vraag van Prince mag dat allemaal een stuk zotter. Oké. Okay.

Je kan veel zeggen over Prince, maar hij doet wat hij belooft. Wat een outro op Let's Go Crazy. En dat dacht Black Box Revelation met deze nieuwe ook, denk ik. Het is toch iets anders dan we gewoon zijn. Het is Black Box Revelation. Ze staan volgende week donderdag op de eerste editie van Rock Hark Encore. Rock Herk moet dat zijn natuurlijk. En samen met onze collega Stijn Meuris en Monza. Maar dit is Stronger van Black Box Revelation. Every

hopelijk vrijdagavond enkel van toepassing op de Spaanse supporters. Everybody Hurts van R.E.M. En voorlopig nog even afwachten dus. We moeten er alvast onze nachtrust niet meer voor opofferen dit keer. Case Choice nu. En mooi toeval, want blijkbaar heeft Bart van Lierde, dat is de bassist bij Case Choice, heeft hij sinds kort een R.E.M. tribute band. Die heet Shiny Happy People. En toeval bestaat niet, en al zeker niet bij Willy, want deze heet Almost Happy.

0: Fountains of Wayne en Radiation Vibe. Clem Burke die zit intussen klaar achter de drums. Nog even de mouwen opstropen en dan grooven met Blondie.
1: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz. Sleep
2: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep World, uw slaap houdt
5: ons wakker. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, jong. Gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
9: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
8: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
10: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
8: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
11: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
8: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
12: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
13: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
17: De zomer van Willy.

0: Al groovend de woensdagnamiddag in. Dankzij Blondie en Rapture.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Ja, ik denk dat iedereen intussen wel doorheeft dat de festivalzomer volop vertrokken is. Zeker na een meer dan geslaagde editie van Rock Werchter afgelopen weekend. Maar er komt nog meer moois op ons af deze zomer. We moeten zelfs niet lang wachten ook, want de gemiddelde dagjestoerist in Brugge die zal vrijdag waarschijnlijk verschieten als hij geen dobberende zwanen, maar een mainstage aantreft in het Middenwaterpark. Daar is het dit weekend weer Cactus Festival met opnieuw een propere line-up. Ik ga er even digitaal of diagonaal door, ook digitaal, want ik kijk op mijn scherm. Maar ik zie hier Editors, Afghan Whigs, Madness, Goose, OC's, Aldous Harding en Kevin Morby bijvoorbeeld. Die passeren dit weekend allemaal in Brugge. Ik heb er Action Bronson van tussen gelaten, want die heeft vandaag laten weten dat hij niet komt optreden om gezondheidsredenen. Dat is bijzonder spijtig. Een vervanger is nog niet bekend, maar de huidige line-up die is al reden genoeg om te komen, vind ik. En de Rode Duivels spelen ook tijdens dat optreden. Dus ja, misschien wel beter dat hij niet op het podium stond, want ik denk dat er heel veel mensen voor het scherm zullen staan ook. Combi-tickets voor zondag en tickets. Nee, combi-tickets en tickets voor zondag, zo is het. Die zijn uitverkocht, zie ik. Maar er zijn nog tickets voor vrijdag en zaterdag. Belooft weer een fijne editie te worden, waar ik vrijdag na de show ook zelf probeer te geraken trouwens. Ik ben royaal te laat om Stone eindelijk eens live te zien, voor de eerste keer. Maar ik ga dat toch proberen doen. Die komen daar vrijdag spelen. Ik ben spijtig genoeg sowieso te laat voor de mannen van Suns. Die komen de boel daar in gang trekken op vrijdag. Om 5 uur spelen ze. En ze zijn gewoon in bloedvorm. Hebben ze bewezen op Rock Werchter. Dus op Cactus Festival doen ze dat volgens mij gewoon nog eens over dit weekend. Dit is al een opwarmertje. All Girl, All Gold van Suns.
1: De zomer van Willy.

0: The War on Drugs. Met een song die evengoed over dinsdagochtend kan gaan. Daar hadden we veel last van, denk ik. Red Eyes, na een nachtje met weinig of zelfs geen slaap. We hielden er wel een propere 1-4 overwinning aan over. En niks dat oogdruppels niet kunnen oplossen ook natuurlijk. Hè. Zometeen Amy Winehouse.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
4: Xina!
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De zomer van Willy, Giel van Turnhout.

0: 23 juli 2011. Toen belandde Amy Winehouse spijtig genoeg ook in die betreurde Club 27. We kunnen haar gelukkig nog blijven eren met haar tijdloze songs. En Rolling Stones die doen dat ook op die nieuwe plaat Foreign Tongues waar ik het even geleden over had. Daar komt ook een cover van deze, You Know I'm No Good. Dat is een mooi eerbetoon vanaf vrijdag in de winkels dus. Smashing Pumpkins nu.
1: The world is a vampire.
0: And Bullet with Butterfly Wings.

Here's the Thing van Fontaines D.C. 2 augustus, dat is dit jaar sowieso nationale hoogdag voor alle fans van 80s New Wave en andere synthpop uit dat decennium. Dat wordt gevierd op de Lokerse feesten, want wat een line-up is dat die dag. Gavin Friday, Gary Numan, Midge Ure van Slick en Ultravox, Softcell en The Human League. Dat is allemaal op dezelfde dag, op dezelfde stage daar. Het zal er zwart zien van het volk. En van de eyeliner misschien ook. Dit is Don't You Want Me van The Human League.

0: Bush en Everything Zen. Ja, ik vrees er een beetje voor, eerlijk gezegd. Het nieuws van 2 uur komt eraan, dus niet veel zin, denk ik.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
4: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
3: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. In Haren in Brussel staat een grote loods van een recyclagebedrijf in brand. Er hangt een dikke, zwarte rookpluim die je van ver kan zien. Bedrijven in de buurt zijn ontruimd, maar er is ook hinder voor de treinen. 1 iemand ademde te veel rook in en ligt in het ziekenhuis. De brand is intussen wel onder controle. In de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De 5e etappe is er een van bijna 160 kilometer, grotendeels vlak. Tim Merlier hoopt op de winst.
5: Met een goede dag mag dat geen probleem zijn, maar die heb je niet op bestelling en zeker niet in de Tour. Laat ons gewoon hopen dat sprinters plus op 1 lijn zitten en ja, dat we gewoon allemaal samen aan 1 lijn trekken voor de sprint.
3: De Noor Troon rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Petersen draagt de groene sprinterstrui. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maxima rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden.
2: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.
0: We worden niet meteen vrolijk van het nieuws. Gelukkig meteen betere tijden in zicht dankzij Liam Gallagher.

Eentje uit de tijd waar hij broerlief Noel nog zo hard miste. Dat is natuurlijk helemaal anders sinds vorig jaar. Liam Gallagher en Better Days. Vanaf morgen ook weer Better Days voor ons. Dan staan we weer op het terras van Museum M in Leuven. Met zicht op een live optreden van Admiral Freebie in de binnentuin. Dat is gratis en voor niks. Dus altijd welkom om langs te komen naar de studio. Maar doe dat best morgen, want vandaag enkel een gesloten deur daar. Het is intussen 7 na 2, verder richting 3 uur met Faith No More en We Care A Lot.

Lenny Lenny. En tambourine. Heb je zelf nog een oude tambourijn of een ander instrument liggen dat je kwijt wil? Wel, dan kan Willy je misschien wel helpen. Want we organiseren opnieuw een rock- en rommelmarkt. En dat op onze nationale feestdag dan nog. Op 21 juli. Het is uiteindelijk ook wel een Belgische folklore. Een oerdegelijke, gezellige rommelmarkt. Maar bij Willy maken we er natuurlijk een rock- en rommelmarkt van. In de binnentuin van Museum M in Leuven. Denk aan alles van platen tot t-shirts, tot de schommels toe om een platen in te luisteren. Of een vintage asbak. Kan je daar sowieso vinden op 21 juli in Leuven. Voor elk wat wils bij jullie, je hoort het. En nu iets voor de liefhebbers van gitaarmuziek bijvoorbeeld. Skunk Anansie en Weak.

0: Sam Fender en de Threadmill. De Smits die staan intussen klaar en het kan weer niet rap genoeg gaan.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
12: De zomer van Willy.

ongeveer het tijdstip waarop de Verenigde Staten een finale pandoering kregen dankzij een streep van Romelu Lukaku. Four in the Morning van Jay Bernard. Ik las trouwens daarnet dat hij ergens een dubbelganger heeft rondlopen, ook Romelu Lukaku, in de Verenigde Staten. Dat is Leonard Fournette. Dat is blijkbaar een voormalige American football speler die ook nog de Super Bowl heeft gewonnen. En die durft al eens een foto van Lukaku in actie posten op het WK en het dan over zichzelf te hebben. Ze zijn voor alle duidelijkheid bevriend, Lukaku en die Leonard Fournette. Dus het is dan vooral vriendschappelijk geplaag. Maar dat grapje kan die Leonard nog zuur opbreken, blijkbaar. Zeker na de overwinning tegen gastland USA. Proficiat, maar nu kan ik niet meer buiten komen, postte hij blijkbaar, gericht aan Romelu Lukaku. Ja, hoe zeggen ze dat in voetbaltermen? Wie kaatst, kan de bal verwachten. Het is een mooi en leerrijk gezegde in deze context. Hopelijk geen buitenverblijf in Spanje ook, die Leonard Fournette.

0: The Killers en Dying Breed. Straks om 3 uur dan in wind het roer weer over. Mijn tong geraakt weer in de kroop in dat laatste kwartier. Straks al eens luisteren wat hij gaat doen op deze terrasloze namiddag in Vilvoorde. Maar je krijgt eerst nog een lesje voorlichting van Beck.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Met deze week live sessies van Flip Kaulier, Girl House en Come On Come On. En donderdagavond at Euro Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Lotto is op zoek naar handen.
3: Wat?
2: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
3: Oh, een cabrio.
2: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
3: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: C'est bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
10: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
0: De zomer van Willy.

0: Gila Green and We All Need Someone. In mijn geval is die someone niemand minder dan Wim Oosterlink.
1: Oh. De zomer van Willy.
0: Welkom terug.
2: You need me. Allee, vooruit, ze goed weten eigenlijk.
0: Ja, vooral eigenlijk om die shift van 4 uur af te komen. Ja. Dat begint hier echt lastig te worden.
2: Je tong begint tegen te stribbelen.
0: Ja, daarnet had ik het recht. Ik had er vrij last van eigenlijk.
2: Maar echt, eerlijk, wij horen daar helemaal niks van. Het is enkel omdat jij het mij zei dat ik dat hoorde.
0: Kijk, je moet ook leren van, om te zwijgen soms. Hè.
2: Ja.
0: Soms is zwijgen ook goud.
2: Ja, echt.
0: Welkom terug trouwens in een geklimatiseerde studio.
2: Dank
0: want,
2: u wel.
0: In Leuven is niet alleen soms wat druk, het is hier heel kalm, maar het is hier ook. Het is daar soms wat bakken onder de tent, vind ik. Heb je dat ook al
2: Ja, ik heb ook gemerkt. Ja. En ook, wat je merkt, is dat dus tegen 6 uur begint de zon zo echt tegen dat tentje, tegen de stuurtafel. Dat is een zwarte stuurtafel. En dan begint hij zo echt, kunt je armen daar niet op leggen. Echt waar. Dat wordt zo heet. Zo langzaam wordt dat heter. Zo.
0: Je kunt al niet meer leunen tijdens het werk ook. Eigenlijk.
2: Nee, dan voilà, exact zo. En ik heb graag zo eens een tapkast om tegen te leunen. Ja. Vooral op het werk. Dus daarmee, dat lukt. En hier lukt dat wel. Dat is geweldig.
0: Voilà, kijk,
2: kunt die tafel ook hoger zetten, wist je?
0: Ja.
2: Kun je zo leunen, als met een pintje zo.
0: Ik zet hem eigenlijk meestal op het hoogste.
2: Ja, wat ik
0: wel aangenaam vind. Een toogfunctie. Houdt het ook een beetje nonchalant, hè?
2: Dat je helemaal thuis voelt, hè?
0: Voilà, exact. Maar ik ben heel blij dat je er bent ook, want ik heb nog een ik wou eigenlijk om raad vragen ook.
2: Ja.
0: Ik presenteer nu het van 11 tot 3 voor de gelegenheid, de andere timings, en dat valt midden in een middagmaal. En ik weet, jij s'avonds meestal, je hebt vaak iets mee om te eten tijdens de show.
2: Eten? Ja, ik heb niks mee om te eten. Nee, dat is niet zo. Nee. Kijk, ik zal je dat vertellen.
0: Ja.
2: Heb je vandaag dan niks gegeten?
0: Jawel, maar Wim, ik ga je vertellen wat ik heb gegeten.
2: Ah, wat?
0: Dus er is geen tijd om naar de cafetaria te gaan, want ik presenteer van 11, dan is dat nog gesloten, tot nu 3. Ook al lang alles wat er nu nog ligt, volgens mij al grijs door de zon of bedorven.
2: Ja.
0: Ik heb hier iets uit de automaat gehaald. Een bun diable rouge.
2: Wat? Een bun diable rouge? Wat is dat?
0: De rode duivelsgekte heeft ook op culinair vlak toegeslagen.
2: Een broodje?
0: Ja, met poulet pané, saus, ketchup, cheddar en tomaat. En het was zo een zwart broodje. Dus ze hebben er echt een tricolore broodje
2: zwart,
0: van.
2: Geel, echt waar. Ik ging net als tip geven, Giel, om... Er staat hier zo een smart fridge, maar volgens mij heb jij daar je broodje uit.
0: Ja,
2: ziet,
0: voilà. Exact.
2: Maar de smart fridge, daar staan ook lekkere dingen in.
0: Ah, toch?
2: Ja,
0: die waren weg volgens mij.
2: Ah, waar ze allemaal op? Moet wel rapper zijn. Maar er staan zo van die schoteltjes in. En ik neem elke dag zo'n schoteltje. En ik ben daar vrij gelukkig mee. Ik neem dat nooit mee van thuis, want dat denk ik niet aan. Maar zo hier in de smart fridge, heerlijke schoteltjes. Maar bun diable rouge, goeie tip, neem ik niet.
0: Doen we niet meer aan mee. Allee, fan van de Rode Duivels, we staan er al als één blok achter. Maar toch niet op culinair vlak. Nee. Merci voor de tip, Swim.
2: Dankjewel.
0: Veel plezier, Esmit.
2: Dankjewel, tot zo. De zomer van Willy.

0: Admiral Freebie die heeft nothing else to do. Dus dan komt hij maar naar Museum M morgen in Leuven. Tom van Laren. En hij gaat daar een live concert spelen in de Binnentuin voor Willy. Met een van onze beloftes, Cheap Cult, in het voorprogramma. Vanaf 8 uur. Zeker de moeite om langs te komen. Dus je moet er zelfs geen ticket voor kopen. Veel plezier met Wim zo meteen. En tot morgen weer eens.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelken in de
4: zin. Om het terug in uw hoofd.
3: Maar nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag. Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden aan een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. In Pamplona in Spanje zijn 3 gewonden gevallen tijdens het stierenrennen. Dat is een jaarlijkse traditie daar. 6 stieren worden losgelaten in de straten om honderden mannen te achtervolgen. Het is de bedoeling om voor de stieren te blijven. Gisteren was de eerste wedstrijd, toen raakten 5 mensen gewond. De voorbije 100 jaar vielen ook al 16 doden bij die stierenrennen. In de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De 5e etappe is bijna 160 kilometer lang en grotendeels vlak. Jasper Philipsen hoopt op een kans.
9: Ik denk wel veel ploegen gewoon uitkijken naar een eerste sprint. Wat klassementsploegen hebben gisteren natuurlijk gesnippen dat genomen. Maar ik denk dat er nog heel veel aankomt voor hen ook. Dus ik denk dat er heel veel aanstelten gaat gemaakt worden. En dat is een mooie kans, we proberen die te benutten.
8: De Noor Torsten Dreyen rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Pedersen draagt de groene sprinterstrui. Veel zon met hier en daar wat wolken en maxima rond een graad of 27. Aan zee iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
10: Dank u wel. Live Music Matters.
1: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
11: Onder het motto allemaal in de sprinterstrui. Allemaal te gader. Hier is Radiohead. Goedemiddag.

Mumford & Sons en I Will Wait. Gisteren was het papadag op ons wieliterras in Leuven. Heb je het gehoord? Papadag, het was eerder familiedag. Ik had de eerste indruk dat het papadag was, maar achteraf bleek het eerder familiedag. Willy, familiedag. Zonder dat wij dat zelf door hadden laat staan, georganiseerd hadden. De papa van Willy, DJ Giel, die je net hoorde. De papa van Iskander Moon. De meter van Camilo Donoso. Luisteraars die hun mama de groeten wilden doen. Benieuwd wie er vandaag nog gaat langskomen bij Willy. De grootvader van Mick Jagger misschien.

Steelers Wheel en Stuck in the Middle with You, de zomer van Willy, met zometeen muziek van U2 en twee Belgen, Triggerfinger en Noordkaap. Ah, nee, wacht. Het klopt niet wat ik zeg. Nee, het klopt niet. Wacht. Wacht, ik zeg het opnieuw. Hier komen Triggerfinger, Noordkaap en twee Belgen. Dat zijn dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 Belgen. Tja, ik vind het ingewikkeld.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Krevel.
4: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
3: Krevel. Leef beter.
5: Van Christopher Nolan.
6: No one could stand between me and home.
5: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
7: Let's go!
5: The Odyssey. Vanaf 15 juli in de bioscoop.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
9: Ego Keukens.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
11: Dit is de zomer van

Dit is de groep Yard Act met New Beginnings en daarvoor Stijn Meuris. Met Satellite Suzy. Hij was maandag in Leuven. Toen werd hij samen met Flip Kaulier geïnterviewd voor De Tijd. En gisteren had singer-songwriter Camilo Donoso, die bij mij te gast was, het ook over Stijn. Omdat Camilo 3 keer het voorprogramma van Monza gespeeld heeft vorige maand. En vandaag is hij dus nu ook, was hij ook even bij ons, Noordkaap met Satellite Suzy. Nu, vader en zoon na elkaar. Yeah. Eerste papa.

vader en zoon na elkaar. Zoals ik zei, Bono met U2 en Desire en zijn kleine Elijah met Inhaler When It Breaks. Vind ik van de vier Belgen die ik daarnet beloofd had, heb je er al twee gehad. Triggerfinger en Noordkaap. 4-2, dat betekent nog twee te gaan, nog twee Belgen te gaan. En die komen zometeen na Coldplay.

0: come on. En donderdagavond, Adderall Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
10: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
11: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: De zomer van Willy. Wim Oosterling.

0: toch? Ik zit ook nog twee Belgen, voilà, wel. Dat zijn ze toch. Twee Belgen met Lena Lena.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Kwart voor vier, elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zitten wij deze zomer op het terras van Museum M in Leuven met Live Music Matters. Donders, morgen donderdag, groot kick-off concert van Admiral Freebie. En elke dag ook live sessies. Meestal twee live sessies van artiesten die een paar nummers komen spelen in de studio. En je hoort ze dus live op de radio. Gisteren was Iskander Moon bij ons te gast. En ik ga je een nummer laten horen dat hij gisteren live speelde bij ons. Titel van het nummer is New York City 22. Het komt van zijn debuutalbum Salt Moon City. En hij speelde het gisteren live op ons terras. Bij Willy, hier is Iskander Moon.
3: Can I hold you any longer? 'Cause this feeling's getting stronger. Oh no, where do I go when it's over?

In Excess en Disappear, 8 voor 4 in de zomer van Willy. Na het nieuws van 4 uur hoor je Bowie, Cave en Blur. En ik zal je 1 nadeel vertellen. Het enige nadeel van uitzenden vanuit Leuven. Vandaag zitten we in Vilvoorde. Ik vertel je het enige nadeel van uit te zenden in Leuven. Zometeen. Eerste Haunted Youth, dit heet Forget Me.

0: bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
4: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. In dierenpark Peridaisa zijn twee schadelijke soorten kevers gevonden. Dat melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode die nieuwe planten en bomen in het park door moeten overleefd. Johan Vrijs van Peridaisa.
6: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
5: Peridaisa en het FHVV gaan voortaan extra controleren. Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken, krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. En de olieprijzen gaan opnieuw de hoogte in, na de Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De prijs voor een vat olie ligt vanochtend al zo'n 2,6% hoger. Als je het vergelijkt met vorige week, is er $6 per vat bijgekomen. De prijs lag toen wel op het laagste niveau sinds het begin van de oorlog. Veel zon met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee iets frisser, morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
4: Live music matters.
3: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
7: De zomer van Willy met verfrissende muziek van Bowie. En eerst Three Doors Down. Goed.

met China Girl. 4:10. Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zenden wij deze zomer uit van op ons Willy-terras in Leuven, dat weet je. Vandaag niet, woensdag niet, want woensdag is het museum gesloten. Museum M, waar wij het terras van gebruiken, is dicht op woensdag, dus mogen wij daar niet binnen. Daarom zitten we woensdag gewoon in Vilvoorde. Nu, er is één... Allee, het is echt fantastisch om in Leuven uit te zenden, maar er is één klein nadeel aan uitzenden vanuit Leuven daar. En dat is... Dus ga zeggen van, ja Wim, dat is stom, maar toch, dat is toch niet onbelangrijk. Zeker in de zomer als het zo warm is. Dat is dat in Museum M de zeep in de toiletten naar appeltjes ruikt. En als er nu één ding is dat ik denk van nee, gaan we niet doen. Dat is zeep in de toiletten die naar appeltjes ruikt. Ik ben daar niet van. Nee, echt totaal niet. En

0: Nick Cave in the Bad Seats met I Had a Dream. Joe, er staat een nieuwe aflevering online van de podcast Viva 50. Dat is de nieuwe podcast van Thomas en Roos. Thomas de Zoete, Roos van Akker, die allebei 50 worden dit jaar. En ze hebben een podcast, of ze maken een podcast over hoe het is om 50 te worden. 50 clichés over 50 worden. Ze hadden al Bent van Looy te gast en Sven Nys en Merem Almatji. En nu de nieuwe aflevering is met acteur Dominique van Malder. Staat nu online. Luister naar in de Willy app of in je favoriete podcast app. Viva 50.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Come on. En donderdagavond, Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
0: Dit is
9: de zomer
0: van Willy.
10: Never mind that space stuff. Let's get down there.
11: I would like you to meet
0: Wim Oosterlink.
11: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

The African Wakes. Overmorgen staan ze op het Cactus Festival in Brugge. Je hoorde Debonair. Het is 4:30. Dit is de Zomerfamilie met nu nieuwe muziek van Tame Impala. Dit heet Hummer.

Sex Pistols met Pretty Vacant voor Tame Impala. Nieuwe muziek, dat was Hummer. We keren tijdens de zomervakantie altijd ook even terug naar de zomer van een aantal jaar geleden. En we gaan kijken naar iets opmerkelijks, muzikaals, dat daar gebeurde. Het heeft met Rock Werchter te maken vandaag en met de zomer van 2010.

0: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
1: Adventure is everywhere.
2: Het is solden bij AS Adventure.
3: Solden bij AS Adventure.
2: AS Adventure.
3: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
2: Ik weet het.
3: Zeg het dan.
2: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
3: Sorry.
2: Dus niks.
3: Allah, jong.
2: Korting tot min 70%.
3: Procent.
2: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: AS Adventure.
4: Dit is de zomer
1: van Willy.

And the boys, and the boys, and the girls who like boys, and the boys who like girls, en omgekeerd in alle richtingen. Hoe meer plezier, hoe meer vreugde. The Blur was dat met girls and boys. En we keren tijdens deze zomer van Willy altijd ook even terug naar een zomer van een aantal jaar geleden, rond 16:45 elke dag. Vandaag de zomer van 2010. Het jaar van de Wereldbeker voetbal in Zuid-Afrika. Het eerste Afrikaanse land ooit die het WK organiseerde. Spanje wint. Spanje is de winnaar van het WK voetbal dat jaar. In 2010 reisde 16-jarige Australische Jessica Watson alleen de wereld rond met haar zeilboot. Ik zie de beelden nog van haar aankomst. Een reis van 210 dagen. 16 jaar oud. En op Rockwerchter treden editors op. Tijdens het nummer No Sound But The Wind kwam fan Jason Callewaert op de grote schermen in beeld terwijl hij vol passie meezong met het nummer. En het publiek juichte telkens als hij in beeld kwam. En het werd euforie toen hij dat op het einde van het nummer ook zelf doorhad. Onvergetelijke beelden van Rockwerchter 2010. Dit is No Sound But The Wind. Editors.

Nothing But Thieves and Everybody Going Crazy. 5 voor 5 na het nieuws van 5 uur. Muziek van R.E.M., van Case Choice en aperitief muziek van Robert Palmer. En misschien ga ik ook nog even iets praktisch moeten regelen in verband met mijn haar. Maar dat zien we nog wel. Electric Light Orchestra.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Zalando.
5: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solden bij Zalando.
7: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
9: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 5 uur.
13: Goedemiddag. De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met 1 afgetekende uitschieter, ziet politiek journaliste Hannelore Simons.
14: Het weekend 27, 28 juni was het dodelijkste weekend in onze recente geschiedenis. Nog dodelijker, want dat is de piek van corona. In totaal waren er 1300 doden op 1 weekend, naast dat er 500. Maar ja, u weet het, intussen, spoeddiensten die werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms stergend lang wachten op antwoord.
13: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Hoe dat komt, is onduidelijk. In dierenpark Peridaisa zijn 2 schadelijke soorten kevers gevonden. Dat meldde het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode, die nieuwe planten en bomen in het park door moeten, overleefd. Johan Vrijs van Peridaisa.
15: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat er een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
13: Peridaisa en het FAVV gaan voortaan extra controleren. Evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Belevenissen even stilleggen. Je hoort bevoegd schepen Bert Cornelie.
16: We zorgen dat op 9 uur alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we 2 concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn. Dus we gaan zien wat het geeft. Als het wel later is, ja, dan zal het later zijn.
13: En ook op het Cactus Festival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. En het is over en out voor Elise Mertens op Wimbledon. Ze werd in de kwartfinale naar huis gespeeld door de Tsjechische Linda Noskova, de nummer 9 op de wereldranglijst. Mertens zelf staat 25ste. In 2 sets, het werd 6-3 en 7-5. Het was de eerste keer ooit dat Mertens in de kwartfinale geraakt was op Wimbledon. Veel zon, met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee wel iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
17: Lekker warm. Live music matters.
18: De zomerfamilie. Wim Oosterling.
19: Niet alleen Hooverphonic, ook R.E.M. is bereid om flexibel te zijn. Michael, kun jij nu even een eerke?
17: Willy.
19: Ja, nu? Ja, voilà.

0: Goedemiddag, het is met Wim Oosterlink. Zou ik een afspraak kunnen maken voor vrijdag?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vrijdag.
0: Zo, ofwel om 9:00 morgens ergens, ofwel in de namiddag.
1: Kan in de namiddag zijn. 1:00?
0: Nee, iets later?
1: Nee. Ja, 3:00?
0: Ja, 3:00 is goed. 3:00 is goed, perfect.
1: Ja, om 3:00 vrijdag.
0: Oké, okay. Tot dan, dankjewel. Tot dan, dag. Sorry, maar die weet het, mijn kapper sluit om 6:00. En als ik geen afspraak heb, dan ben ik zo gejost. Dus was nu vrijdag 3:00, hè? Vrijdag 3:00. Oké. Okay. In orde. Sorry voor het storen.

0: Frans Ferdinand was dat met Take Me Out. Oosterlink, hebt jij nu echt tijdens je werkuren daarnet een afspraak met uw kapper gemaakt?
1: Ja.
0: Ja, ik heb net een afspraak met mijn kapper gemaakt. Maar die, dus dat is heel ambetant, maar ik zit hier tot 6 uur. De kapper sluit om 6 uur. Wat kan ik anders doen? Dan, anders is mijn haar niet proper geknipt. Voor de zomer, dat gaat toch niet? Bart uit Tielen vraagt via de Willy-app... Is dat zat wijf van vorig jaar al terug een goeie dag komen zeggen? Bart, dat was geen zat wijf. Allee, bedoel ik wel zeggen, we noemen dat geen zat wijf. Dat is niet respectvol. Dat was gewoon een dame die op zoek was naar de baar. En die bleef volhouden dat ik de baarman was. Ook al stond ik achter DJ-meubel van de radio. Dus ze bleef, ook al zeiden we van... Nee, mevrouw, de baar is helemaal aan de andere kant. Toch bleef ze naar mij komen om van alles alcoholisch te bestellen. Maar dus eigenlijk, het was geen zat wijf. Het ging een zat wijf worden. Als ze de baar gevonden had. Dus het is totaal iets anders, Bart. Zeg, zatte wijven en wenten betreft. Het is bijna 5:30. Bijna aperitief nationaal op Willy, zo meteen.
2: Lotto is op zoek naar handen.
3: Wat?
2: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
3: Oh, een cabrio.
2: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
3: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: C'est
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
11: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs.

0: vaccines en post-breakup sex. 5:30, Smiley.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Ik heb het gevoel, tijd is voor een aperitiefje elke dag. Rond dit uur heb ik dat gevoel. 5:30, aperitiefjes tijd. Tijd voor, we noemen het aperitief nationaal. Deze zomer. Bij Willy. Aperitief nationaal. Dus de bedoeling is dat je meedoet. Hè. We gaan hier een aperitiefje nemen. Met iedereen die... Het is niet zoveel volk vandaag, maar we doen toch ons best qua aperitief. En ik reken op de mensen in Leuven om mee te doen die daar zijn. Goed. Aperitiefjes tijd. Doe gerust mee. Ik heb een plaat gekozen die er perfect bij past. Iets rustigs van Robert Palmer.

Suede met Emotionally Unavailable. Ik vind het echt zo'n goede titel voor het gevoel als de Belgen spelen op het WK voetbal. Emotionally, wij allemaal emotionally unavailable. Ik weet niet waarom, maar ik voel dat zo. Steven heeft er al lang eentje gedronken, stuurt via de Willy app. En Johan stuurt een sherry schoef. Een sherry schoef. Is dat iets? Een sherry schoef. Je hoort nog Arrested Development straks en de man die morgenavond het kick-off concert zal geven van onze Willy Zomer in Leuven. Straks eerst de last dinner party bij Willy. Dit is The Killer speaking.

0: Baby, gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
0: De zomer.

0: Arrested Development met Mr. Wendell. Het is 6:15.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: We zenden uit weer deze zomer volop ons terras van Museum M in Leuven, dat weet je. Hè. Morgenavond doen we de officiële start, de officiële kick-off. En jij bent welkom om te komen kijken. Morgenavond is er een concert van Admiral Freebie. Daar in Leuven, het kick-off concert van onze Willy Zomer in de tuin van Museum M in Leuven. Een gratis concert, want live music matters bij Willy deze zomer. Admiral Freebie komt ervoor ook nog even langs bij mij in de uitzending. Hebben we afgesproken. Misschien gaat hij zelfs een nummer spelen. Dat zien we wel. Al sinds een concert s'avonds in de tuin. Heb je tickets nodig? Nee. Moet je ergens aanmelden? Nee. Gewoon afkomen. We beginnen morgenavond om 8:00 met het voorprogramma, onze Willy belofte Cheap Cult. En daarna Admiral Freebie. Live en gratis in de tuin van Museum M in Leuven. De kick-off van de Willy Zomer. Tot morgen. Hier is hij. Admiral Freebie, Future Fathers of Utopia.

Mij gaat het niet over een hond. Intergalactic Lovers bij Willy. Ik heb er nog eentje voor u, voor ik er vandoor ga. Het is 6 uur bijna daarmee. Hier is alles officieel kapot. Want het is woensdagavond en hier zijn de Beastie Boys met Sabotage. Tot morgen!

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter, ziet politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het weekend 27, 28 juni was een van onze dodelijkste weekends in onze recente geschiedenis. Maar we weten, de Dushnes-poetdiensten werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms tergend lang wachten. Dus die hittegolf zorgde zeker en vast voor een dramatische oversterfte. Nog veel erger dan we eigenlijk vorige weken dachten, met veel meer mensen dan normaal die stierven.
3: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Volgens Cienzano heeft dat te maken met de hoeveelheid ozon die we ingeademd hebben. Dat is de combinatie van UV-stralen en vervuilende stoffen in de lucht. Kledingketen Paprika is opnieuw failliet. Dat laten de vakbonden weten. Het bedrijf ging 2 jaar geleden al eens failliet, maar maakte toen een doorstart. Paprika heeft nog 30 winkels in ons land. Die zullen nu sluiten. 151 mensen verliezen hun job. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Daarbij kwam al zeker 1 iemand om het leven. Vanmorgen kondigde Trump ook al aan dat het staakt het vuren voor hem is afgelopen. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Dus geen Belgische zegen voor Merlier of Philipsen. Het is voor Kooi trouwens de eerste keer dat hij meerijdt en meteen al een overwinning dus. Hij haalde het in een massasprint. Evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Beleuvenissen even stilleggen. Je hoort bevoegdschepen Bert Corneli.
5: We zorgen dat op 9 uur alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we 2 concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn. Dus we gaan zien wat het geeft. Als het wat later is, ja, dan zal het later zijn.
3: Ook op het Cactusfestival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. Want we hebben tijdens de vorige match van de Duivels tegen de VS massaal gekeken. Dat laat de VRT weten, waar de match uitgezonden werd. Ondanks dat de match pas om 2 uur 's nachts startte, waren we toch met ongeveer 1.030.000 Belgen die gekeken hebben. En dat is een absoluut record. Benieuwd wat dat gaat geven nu vrijdag. Veel zon met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee wel iets frisser. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
1: Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelken in de
4: zin. Om het terug in je hoofd.
3: Nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
12: Willy. Music Matters.

0: van Command. En donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Sleep World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Lotto is op zoek naar handen.
7: Wat?
6: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
7: Oh, een cabrio.
6: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
7: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
8: C'est bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quentin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
8: Dan is het zaak dat je in alle sectoren van het maatschappelijk leven, dat je op alle niveaus, lokale besturen, provinciebesturen, regionale overheden, dat je heel goed voorbereid bent om kwetsbare mensen te beschermen. Met koelte plekken, door mensen te contacteren, ervoor zorgen dat mensen niet alleen thuis in de warmte zitten.
7: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Voor Trump is het staakt het vuren met Iran voorbij. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt in de Tour en meteen dus al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters.
9: Ja, ik voelde me goed en ook gisteren voelde ik me al goed. En, het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En, ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen, maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
7: De Duitser Max Kanter werd 2e, onze landgenoot Tim Merlier eindigde 3e. De Noor Torstein Traijn behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en temperaturen tot een graad of 27. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.

0: Come on, come on. En donderdagavond, Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee jong, gracias Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Medi Market.
6: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Willy. Music matters.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond. Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quentin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
7: Je moet zorgen voor betere huisvesting. Je moet zorgen voor koelteplekken. Je moet zorgen dat mensen contact met elkaar houden. Dat is wat moet gebeuren. Ja, gezondheidszorg komt hier te laat, hè? Je moet vermijden dat mensen in een ambulance moeten gelegd worden.
6: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. In het noorden van Frankrijk is een Belg van 43 jaar om het leven gekomen. De man had net zijn twee zonen uit het water gered, maar kreeg dan een hartaanval. De brandweer kon hem nog reanimeren, maar de man is later overleden in het ziekenhuis. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt in de Tour en meteen dus al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters.
8: Ja, ik voelde me goed en ook gisteren voelde ik me al goed. En, het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En, ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen, maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
6: De Duitser Max Kanter werd tweede. Onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noord Torstein Traen behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en temperaturen tot een graad of 27. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
3: Willy.

0: Come on. En donderdagavond, Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
3: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
2: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5. Als één van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als aanval op alle lidstaten. En dan nog goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De Christelijke Vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Personeel van Alizia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk niet staken. Het blijft nog wel even zonnig vanavond en warm ook. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden. Music matters.

0: Willy. Music Matters. Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
2: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelden in de
3: spiegel. Om het terug in uw
1: hoofd. Wegsteken, hè?

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren. Gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
3: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
2: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
4: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
2: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5, als een van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als een aanval op alle lidstaten. Goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De Christelijke Vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Het personeel van Alisia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk toch niet staken. En vanaf morgen let je maar beter op als je naar de luchthaven in Zaventem moet. Door werken aan de Brusselse ring en een invalsweg wordt het verkeer naar de luchthaven omgeleid. Via een andere afrit volg je de omleiding. Extra opletten is dus de boodschap. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.
1: Music matters.

0: On Command. En donderdagavond, Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat laat het leger zelf weten op X. Het doel is om de Iraanse controle over de straat van Hormuz omver te werpen. De Amerikaanse president Trump heeft de aanvallen eerder vandaag ook zelf aangekondigd. Naar eigen zeggen is hij ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. Intussen blijven de andere leiders van de NAVO-landen met een gemengd gevoel achter. Nadat Trump zo goed als de hele top naar zichzelf en de oorlog in Iran draaide. Ook onze premier Bart De Wever is verbaasd dat Trump zo uithaalt naar de NAVO en dat hij zich in de steek gelaten voelt.
3: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
2: Opvallende afwezigen in de slottekst van de NAVO, de precieze details van de volgende top. Een jaar geleden was al vastgelegd dat de Albanese hoofdstad Tirana gaststad zou zijn. Secretaris-generaal Mark Rutte blijft vaag en zegt dat de top wel degelijk in Albanië zal plaatsvinden, maar dat de exacte timing nog afgeklopt moet worden. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.

0: met deze week live sessies van Flip Kaulier, Girl House en Come On Come On. En donderdagavond Admiral Freebie, gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat laat het leger zelf weten op X. Het doel is om de Iraanse controle over de straat van Hormuz omver te werpen. De Amerikaanse president Trump heeft de aanvallen eerder vandaag zelf aangekondigd. Naar eigen zeggen is hij ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren, gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
3: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
2: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. En dan nog politiek in eigen land. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op 2,2 miljard euro. Dat is ruim 440 miljoen meer dan aanvankelijk begroot werd. Volgens bevoegd minister Ben Weitz komt dat onder meer door de stijgende inflatie. Ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. De dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.
1: Music matters.